0: Week wordt het tropisch warm.
1: El día de los hits del verano.
0: Dus zet Radio Park maar heel luid. Want op Pinkstermaandag kapen wij officieel de zomer. Met de dag van de zomerhits. Van 6 uur 's morgens tot klokslag middernacht. Alleen maar zonovergoten classics. Tropische knallers. En hits die smaken naar cocktails op een strandstoel. Ramen open, slippers aan, zonnebril op en het volume op 10. Pinkstermaandag wordt één grote zomersoundtrack. De dag van de zomerhits. Alleen op Radio Park.

dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
2: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
1: Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt?
5: Ik heb die een dag direct een blauwe oog verkocht. Hè?
4: En dan blijkt dat hij het over verzekeringen had.
5: Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat thuis allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
6: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
8: Goedemorgen. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het had gisteren genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. Nadat ook eerste achtervolger Union niet kon winnen. Daar werd het 0-0 op het veld van AA Gent. Dat betekent dus dat het verschil tussen club en Union 4 punten is. Met nog 1 wedstrijd te gaan kan Union dat niet meer inhalen. En dus is de titel binnen voor Club Brugge. Je hoort Brandon Mechelen.
9: We proberen ons spel te spelen. Ik denk vandaag ook een zenuwslopende wedstrijd met belang ervan. We hebben de kans gehad om het eigenlijk volledig af te maken, maar dat hebben we helaas niet gedaan. Maar kijk ja, Union heeft niet gewonnen vandaag en het is binnen.
8: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feestje los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op grootscherm.
10: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Samen met de zon beleven.
11: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
12: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch!
8: Ja, de sfeer in Mechelen was iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters bestuurlijk aangehouden. 3 voor ordeverstoring, 1 iemand voor het betreden van het veld. 15 anderen kregen een boete. En voor de volledigheid ook nog meegeven dat Anderlecht Sint-Truiden klopte met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats. Anderlecht is nu zeker 4e. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld 5e. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematch speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van Play-off 2. Dat wordt Standaar of Racing Genk. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
2: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
13: kies voor mooie mode, Shirt Center.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: ik word er tropisch warm.
1: El día de los hits del verano.
0: Dus zet Radio Park maar heel luid. Want op Pinkstermaandag kappen wij officieel de zomer. Met de dag van de zomerhits. Van 6 uur 's morgens tot klokslag middernacht. Alleen maar zonovergoten classics. Tropische knallers. En hits die smaken naar cocktails op een strandstoel. Ramen open, slippers aan, zonnebril op en het volume op 10. Pinkstermaandag wordt één grote zomersoundtrack. De dag van de zomerhits. Alleen op Radio Park.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Stad Antwerpen wil de erfgoedstatus van verschillende probleembruggen schrappen. Volgens Schepen Cazier maken de beschermde statuten herstellingen aan onder meer de Mexicobruggen en de Nassaubrug veel moeilijker. Ook andere bruggen op het eilandje kampen al langer met technische problemen. De stad hoopt met extra testen tijdelijk een oplossing te vinden voor de Mexicobruggen. De renovatie van de Bourla Schouwburg in Antwerpen wordt opnieuw uitgesteld en deze keer tot na de zomer van 2027. Daardoor kan Toneelhuis nog een extra jaar voorstellingen blijven spelen in de Bourla. Volgens cultuurschepen Lien van de Kelder is het logisch om het gebouw zo lang mogelijk open te houden. De renovatie ervan zal ongeveer 3 jaar duren en op het prijskaartje staat voorlopig 98 miljoen euro geschreven. Het lokaal bestuur in Schoten plant nieuwe natuurlijke speelelementen aan de Neerhoeve. Het gaat dan onder meer om stapstenen, evenwichtsbalken en houten klimstructuren die kinderen moeten motiveren om te bewegen en te ontdekken. De groene zone wordt geen klassieke speeltuin, maar moet wel aantrekkelijker worden als ontmoetingsplek voor gezinnen. Wanneer die speelelementen zullen geplaatst worden, is nog niet geweten.

0: ChatGPT?
1: Ja.
0: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
1: Ja hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
0: Oh wauw, en waar koop ik die?
1: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for all mankind kan kopen.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Overmanus in Capelle.
3: Schoon, hè, die gazon.
4: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
3: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
4: En voilà, onze tuin content.
3: Ja, en onze portemonnee ook.
4: Ja.
2: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
5: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen, je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
7: Goedemorgen. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Dat aantal is in 4 jaar tijd bijna verdrievoudigd. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
8: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker. En die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
7: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is Club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
9: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
7: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Ja, en aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feest los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op grootscherm.
10: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Samen met de zon beleven.
11: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
12: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch.
7: Ja, in Mechelen was de sfeer iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de 2 groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters opgepakt. 15 anderen kregen een boete. In Rotterdam hebben alle opvarenden van de Hanta Cruise negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Uit voorzorg blijven die wel nog even in quarantaine. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een 30 minuten voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En het weer nog. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
5: Shirt Center, het adres voor dames en heren mode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
13: kies voor mooie mode. Shirt Center.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Zoals kon verwacht worden, zorgen de geplande kabels op de vensterbanken van treinstation Antwerpen Centraal voor verdeeldheid in het stadsbestuur. De NMBS wil met de maatregel overlast door daklozen en druggebruikers in de stationsbuurt aanpakken. Burgemeester Van Doesburg steunt de maatregel ook, omdat zij het belangrijk vindt dat reizigers zich veilig en comfortabel moeten kunnen voelen en omdat dak- en thuislozen, zo zegt ze, beter geholpen worden via opvang en begeleiding dan op straat. Schepen Janssens van Vooruit spreekt dan weer van vijandige architectuur. Tijdens dit Pinksterweekend is er weer de Antwerp Port Epic. Een wielerwedstrijd die door de haven en de polders van onder meer Berendrecht, Zandvliet en Stabroek trekt. Naast de profwedstrijden zijn er ook verschillende recreatieve fietstochten voor liefhebbers. Het parcours loopt over kasseistroken en onverharde wegen door het havengebied en biedt jaarlijks amusant spektakel. Met de aangekondigde zomerse temperaturen voor het Pinksterweekend nemen de straatfeesten in Kanthout extra maatregelen. Van zaterdag tot en met maandag kunnen bezoekers gratis zonnecrème krijgen aan de kassas en worden er extra schaduwplekjes voorzien. Als het hitteplan wordt afgekondigd, zakt de prijs van een flesje water bovendien met de helft, van 3 naar 1,5 euro. Tijdens het festival staan er gratis optredens, markten en animatie voor kinderen op het programma.

0: muziek wordt het tropisch warm.
1: El día de los hits. El verano.
0: Dus zet Radio Park maar heel luid. Want op Pinkstermaandag kappen wij officieel de zomer.

classics, tropische knallers en hits die smaken naar cocktails op een strandstoel. Pinkstermaandag.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
3: Goedemorgen. Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurze vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
4: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
3: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. En opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Bijna 3 keer meer dan 4 jaar eerder. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
5: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker. En die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
3: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En sport, Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. Daar werd het 0-0. En zo is Club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
6: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
3: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: La Maison Douze. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcane Sport, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison Douze. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Schoten. La Maison Douze. Onweerstaanbaar.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: De tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Meer dan 50 mensen hebben al gesolliciteerd voor de job van CEO van het havenbedrijf Antwerpen-Brugge. De opvolger van huidig havenbaas Jacques van der Meijeren moet normaal eind juni bekend zijn. Ook interim-topman Rob Smeet stelt zich kandidaat voor de functie. De nieuwe CEO moet onder meer de energietransitie verder zetten en tegelijkertijd waken over de economische haalbaarheid en sociale rust in het havengebied. Chemiebedrijf BASF gaat opnieuw kosten besparen en daarbij zullen ook banen verdwijnen. De ingreep is deel van een groot besparingsplan waarmee het bedrijf tegen 2029 de kosten in zijn kernactiviteiten met een vijfde wil verlagen. De besparing treft ook de vestiging in Antwerpen. Daar was eerder al aangekondigd dat tegen eind 2028 zo'n 600 jobs verdwijnen. Volgens het bedrijf past dat Antwerpse plan binnen dezelfde internationale besparingsoperatie. Het gemeenschapsonderwijs verkoopt het historische domein Heidehof in Kapellen na de sluiting van het internaat vorig jaar. Het kasteeldomein van meer dan 52.000 vierkante meter moet zeker 1,2 miljoen euro gaan opbrengen. Volgens de onderwijskoepel zal de opbrengst volledig worden geïnvesteerd in de infrastructuur van andere scholen. Het beschermde domein met kasteel en bosgebied staat te koop via de Vlaamse overheid.

0: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
1: Een warmtepomp?
0: En een geothermische boring, hè?
1: Toch geen drie firma's, hè?
0: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
1: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11. De zon is er weer. Bij Keurslager de Mulder proef je de lente. Met malse kalfsmedaillons, verse lentesalades en fijne Belgische kipfilets. Ook voor je koude schotels en tapasplanken. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
3: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jonge jongen. En dan nog onderhoud, neefbaande. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Leuk hè, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
6: Goedemorgen. De politie van Antwerpen is op zoek naar een ontsnapte geïnterneerde. Het gaat om Steve de Meij. Hij zat in een forensisch psychiatrisch centrum en staat nu op de most wanted-lijst omdat hij gisteravond verdween tijdens een fietstocht in Burgt. Dat zegt het parket, Christophe Aerts.
7: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
6: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurzen vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
8: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
6: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. Opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. Als je 6 maanden lang je e-box van de overheid niet opendoet, zal de overheid je via die weg niet meer contacteren. Dat is beslist omdat te veel mensen boetes via die weg misten en dus ook niet betaalden. Veel mensen hebben die e-box tijdens corona geactiveerd om vaccinaties op te volgen, maar vergaten daarna dat die bestond. Herinneringen zullen via de post komen. En Sportclub Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
9: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
6: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
4: De mooiste echte damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be. Kies voor mooie mode. Shirt Center.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Week wordt het tropisch warm.
1: El día de los hits. El verano.
0: Dus zet Radio Park maar heel luid. Want op Pinkstermaandag kappen wij officieel de zomer.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Parket en politie in Antwerpen zijn op zoek naar Steve de Meij. De man van 44 verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever, maar kon donderdag namiddag ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht. Intussen heeft de politie een opsporingsbericht verspreid en ze vraagt iedereen met informatie om zich te melden. Niet minder dan een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs in Antwerpen heeft de voorbije 6 maanden meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsbevraging van IDW bij het schoolpersoneel. Naast leerkrachten werden ook administratieve medewerkers en poetspersoneel slachtoffer van verbale of fysieke agressie door leerlingen, hun ouders of door derden. Het stedelijk onderwijs noemt de situatie onaanvaardbaar en wil scholen extra ondersteunen. Steunen met opleidingen, bemiddeling en strengere afspraken rond respectvolle communicatie. De 16-jarige Martin Diaz, die vorige week het leven liet bij het zware verkeersongeval in Brasschaat, wordt maandag begraven. De familie vraagt uitdrukkelijk om dat afscheid in alle rust en sereniteit te laten verlopen, zonder pers of publieke aandacht. Bij het ongeval botste een Audi met 5 tiemers aan boord tegen een boom in de Sion-Kloosterlaan. De 17-jarige bestuurder had geen rijbewijs en verloor vermoedelijk aan hoge snelheid de controle over het stuur. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond.
2: Terug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen. Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Jef Genie, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
1: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Braschaat en op kledingwieland.be.
2: Zeg ChatGPT.
3: Ja?
2: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Too. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
3: Dat is zo opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
2: Ah, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
3: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
4: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet, Dolce Donna.
5: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
7: Goedemorgen. 1 op de 4 jongeren kiest voor een gelijkaardige job als hun ouders. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Dat is geen toeval, want als het op studiekeuze aankomt, hebben ouders een grote invloed, ziet Wim van der Linde van Randstad.
8: Zelfs 33% van de twintigers kiest uiteindelijk exact dezelfde beroepscategorie als hun ouders. Vaak onder invloed van de maatschappelijke status van diploma's of natuurlijk wat bekend is binnen de gezinssfeer.
7: De politie van Antwerpen is op zoek naar een geïnterneerde. Die kon ontsnappen uit het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever. Het gaat om Steve de Meij. De man is meteen op de most wanted lijst gezet. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
9: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij eigenlijk gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
7: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. En de VS pauzeert zijn wapenleveringen aan Taiwan. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Pentagon gezegd in het parlement. Naar eigen zeggen omdat ze hun munitie zelf nodig hebben. Maar we weten ook dat die wapenleveringen een van de gespreksonderwerpen waren met de Chinese president Xi Jinping. En de Amerikaanse president Trump heeft China nodig als bondgenoot in het Midden-Oosten. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur. Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
6: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

morgens tot klokslag middernacht. Alleen maar zonovergoten classics, tropische knallers. En hits die smaken naar cocktails op een strandstoel. Ramen open, slippers aan, zonnebril op en het volume op 10. Pinkstermaandag wordt één grote zomersoundtrack. De dag van de zomerhits. Alleen op Radio Park.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De 16-jarige Martin Diaz, die vorige week het leven liet bij het zware verkeersongeval in Brasschaat, wordt maandag begraven. De familie vraagt uitdrukkelijk om dat afscheid in alle rust en sereniteit te laten verlopen, zonder pers of publieke aandacht. Bij het ongeval botste een Audi met 5 tiemers aan boord tegen een boom in de Sionkloosterlaan. De 17-jarige bestuurder had geen rijbewijs en verloor vermoedelijk aan hoge snelheid de controle over het stuur. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Niet minder dan een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs in Antwerpen heeft de voorbije 6 maanden meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsbevraging van IDW bij het schoolpersoneel. Naast leerkrachten werden ook administratieve medewerkers en poetspersoneel slachtoffer van verbale of fysieke agressie door leerlingen, hun ouders of door derden. Het stedelijk onderwijs noemt de situatie onaanvaardbaar en wil scholen extra ondersteunen. Steunen met opleidingen, bemiddeling en strengere afspraken rond respectvolle communicatie. Stad Antwerpen wil de erfgoedstatus van verschillende probleembruggen schrappen. Volgens Schepen-Cassier maken de beschermde statuten herstellingen aan onder meer de Mexicobruggen en de Nassaubrug veel moeilijker. Ook andere bruggen op het eilandje kampen al langer met technische problemen. De stad hoopt met extra testen tijdelijk een oplossing te vinden voor de Mexicobruggen.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
3: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
4: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
3: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
4: Begrijpelijk. Bid 10 weesgegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
5: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
6: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
8: Goedemorgen. Ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro of 5 cent eraf. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. In Brussel zijn een paar honderd mensen met een beperking op straat gekomen. Ze zijn bezorgd over de nieuwe plannen van welzijnsminister Genet. Nu krijgen die bijvoorbeeld een eigen potje met geld dat ze aan ondersteuning kunnen uitgeven. Maar dat verandert. Gwen de Keulenheer is een van de actievoerders.
9: Minister Genet wil mensen die wachten op een budget al perspectief bieden door hen door te sturen naar rechtstreeks toegankelijke hulp. En dat betekent dat mensen zelf geen budget meer zullen krijgen, maar dat dat geld rechtstreeks gaat gaan naar diensten en organisaties. De kans is groot dat de aanbod voor veel mensen geen antwoord gaat bieden op hun noden en dus mensen nog steeds in de kou zullen blijven staan.
8: En nog rond deze tijd wordt in Heist op den Berg afscheid genomen van Jilke Michielsen. De wielerbelofte van 19 verloor vorige week een lange strijd tegen botkanker. Voor haar ziekte werd Michielsen Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen, in het tijdrijden en in het omnium op de piste. Ze heeft haar afscheidsplechtigheid volledig zelf georganiseerd. Het wordt een zomerse dag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
1: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
10: kies voor mooie mode, Shirt Center.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In de haven van Antwerpen heeft de Vlaamse overheid een controleactie gehouden tegen emissiefraude bij vrachtwagens. De controles richten zich op trucks met een uitzonderlijk hoge uitstoot. De komende 6 weken worden in de haven zo'n 200.000 vrachtwagens van op afstand gemonitord. Bij eerdere controles bleek tot 10% niet in orde met de uitstootregels. Boetes voor fraude kunnen trouwens oplopen tot €2.500. De politiezone Rode Enschelde heeft in Destelbergen in Oost-Vlaanderen een verdacht voertuig onderschept dat gelinkt wordt aan heel wat diefstallen in Antwerpen. In de wagen lagen onder meer autobanden, tuinmachines, een speedpedelec, een kruiwagen en zelfs een zak aardappelen. Die krijg je tegenwoordig haast gratis, dacht ik. Het voertuig werd 's nachts via ANPR-camera's gevolgd en 3 uur later aan de kant gezet. Intussen hebben meerdere slachtoffers van de mogelijke inbraken zich gemeld. Het onderzoek loopt nog verder. In Brasschaat heeft een eik van 150 jaar oud een jaar na zijn verplaatsing nog maar amper bladeren. De boom werd verplant naar een park achter de voormalige feestzaal Lucullus aan de Bredabaan om plaats te maken voor een nieuwbouwproject. Volgens boomverzorgers is nu een groot deel van de kruin afgestorven en zullen uitgedroogde takken niet meer herstellen. Mogelijk was de combinatie van de verhuizing en de droge zomer er te veel aan. Helemaal opgegeven is de eikenboom nog niet, maar als hij nog herstelt, zou dat tientallen jaren kunnen duren.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Zalig, hè, zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
2: blijft het water in de grond.
1: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
3: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
4: De zon is er weer. Bij Keurslager de Mulder proef je de lente. Met malse kalfsmedaillons, verse lentesalades en fijne Belgische kipfilets. Ook voor je koude schotels en tapasplanken. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
5: Dit is Mark. Met nu het nieuws en weer van 12 uur.
6: Goedemiddag. Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
7: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
6: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Zo'n 1 op de 5 Belgen krijgt ooit te maken met een eetstoornis. Dat gaat van eetbuien tot braken of laxeermiddel gebruiken om af te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en Zorgnet Icuro. En het heeft gevolgen.
8: We zien dat dat zich vooral voordoet bij 18 tot 25-jarigen, dus redelijk jonge mensen. Het risico op het ontwikkelen van meer psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld een depressie, is heel hoog bij die mensen. Dus laten we vooral maatregelen nemen om dat op tijd te detecteren.
6: Maar 1 op de 3 patiënten heeft professionele hulp gezocht. En ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro, of 5 cent eraf. De dieselprijzen die zijn vandaag al gedaald, naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. En Sport Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die Club Brugge gisteravond pakte. Je hoort burgemeester Dirk de Vouw.
9: Vanaf 17 uur, is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanop het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houdend ster, 20 keer kampioen van België.
6: Club speelde gisteren 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog één speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een tweede voetbalmiljardair. Voetballer Lionel Messi voegt zich toe aan het selectclubje met Cristiano Ronaldo. Dat berekende persbureau Bloomberg. Messi is 38 en speelt bij Inter Miami in de VS. De voorbije 20 jaar verdiende hij 600 miljoen euro alleen aan loon en bonussen. Dus nog zonder de inkomsten van sponsordeals of investeringen. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
10: Shirtcenter, het adres voor dames en heren mode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirtcenter, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
11: kies voor mooie mode. Shirtcenter.
12: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Restaurantketen Lucy Cheng en eigenaar Peter Michaels riskeren een zware financiële sanctie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Volgens de Sociale Inspectie werkte de keten jarenlang met fictieve loonbrieven om sociale bijdragen voor bijna 300 werknemers te ontwijken. De openstaande schuld bedraagt volgens de RSZ nog ruim 1 miljoen euro. Na het faillissement 5 jaar geleden nam Michaels met een nieuwe vennootschap onder meer het restaurant van Lucy Cheng in Brasschaat opnieuw over. Vonnis in de zaak op 18 juni. Parket en politie in Antwerpen zijn op zoek naar Steve de Meij. De man van 44 verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever, maar kon donderdag namiddag ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht. Intussen heeft de politie een opsporingsbericht verspreid en ze vraagt iedereen met informatie om zich te melden. Bij de Trampoline, een basisschool van het gemeenschapsonderwijs in Deurne, is ongerustheid ontstaan over de onverharde speelplaats. Maanden geleden verwondde een kleuter zich nog ernstig aan een glasscherf. In de grond zouden resten van bouwafval zitten, zoals glas, steenpuin en metaal. Een deel van de speelplaats is intussen afgesloten, maar omdat tijdelijke oplossingen onvoldoende hielpen, belooft de scholengroep GO Antwerpen nu een definitieve aanpak tijdens de zomervakantie, zodat kinderen vanaf september weer met een gerust hart kunnen spelen.

0: Jam hot.
1: Volgende week wordt het tropisch warm.
2: El día de los hits.
1: Dus zet Radio Park maar heel luid. Want op Pinkstermaandag kappen wij officieel de zomer.

0: ChatGPT.
1: Ja?
0: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een parenclub willen gaan.
1: Hypothetisch?
0: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
1: Dan wil je iets unieks.
0: Mm-hmm.
1: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
0: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt.
3: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 1 uur.
6: Goedemiddag. Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
7: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
6: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Het festival Tomorrowland neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand van vorig jaar. Zo wordt er extra personeel voorzien om het publiek te inspecteren en er komen ook extra brandwachten om snel in te grijpen. Bij de brand raakte de mainstage grotendeels vernield, er raakte niemand gewond. Het leidde wel tot veel vragen over de brandveiligheid. Er loopt een nieuw onderzoek naar voormalig prins Andrew, dat schrijven Britse media. Deze keer voor zedenfeiten. Eerder dit jaar werd prins Andrew al eens opgepakt, omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn functie. En hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. En Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die Club gisteren pakte. Je hoort burgemeester Dirk De Vouw.
8: Vanaf 17 uur is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houdend ster, 20 keer kampioen van België.
6: Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog 1 speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een nieuwe wiersoort ontdekt en onderzoekers van de plantentuin in Meissen hebben mee de naam mogen kiezen. Het is de Camaipinularia attenboroughiana geworden, jawel. Mocht die naam een belletje doen rinkelen, dat zou zomaar kunnen. Hij is vernoemd naar de Britse bioloog David Attenborough. Die werd 2 weken geleden nog 100 jaar. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
4: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mavedenne, Max Mara Weekend, Marcaine Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Schoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Federale politie is nog altijd op zoek naar Steve de Meij, de man van 44, die donderdag wist te ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De geïnterneerde man staat op de Most Wanted-lijst en geldt als gevaarlijk voor derden. De Meij werd eerder geïnterneerd voor gewelddadige feiten en 5 jaar geleden viel hij ook een verpleegkundige aan in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent. De politie vraagt om hem niet zelf te benaderen, maar als je de man ziet, meteen de hulpdienst te verwittigen. Een bestuurder van 18 jaar met een voorlopig rijbewijs is gisteravond tegen een politieauto gebotst aan de Marnixplaats in Antwerpen. De jongeman trok de aandacht van een politiepatrouille door zijn gevaarlijke rijgedrag. Toen agenten hem wilden controleren, probeerde hij nog snel van plaats te wisselen met een passagier. Uiteindelijk reed hij een politiewagen aan. De agenten konden de bestuurder uiteindelijk tegenhouden en stelden daarbij verschillende overtredingen vast. In de haven van Antwerpen heeft de Vlaamse overheid een controleactie gehouden tegen emissiefraude bij vrachtwagens. De controles richten zich op trucks met een uitzonderlijk hoge uitstoot. De komende 6 weken worden in de haven zo'n 200.000 vrachtwagens van op afstand gemonitord. Bij eerdere controles bleek tot 10% niet in orde met de uitstootregels. Boetes voor fraude kunnen trouwens oplopen tot €2.500. Een meisje van 18 uit het Waasland is vrijgesproken voor het neersteken van een man in de studentenbuurt in Antwerpen. De feiten gebeurden vorig jaar na een avondje uit. Zij en een vriendin werden toen lastiggevallen en aangevallen door een agressieve man. Het meisje haalde een mes uit haar handtas en stak de man 2 keer neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar overleefde de feiten. De rechtbank oordeelt nu dat zij handelde uit wettige verdediging en spreekt haar daarom vrij.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: pisbarm.
1: El día de los hits del verano.
0: Dus zet Radio Park maar heel luid. Want op Pinkstermaandag kappen wij officieel de zomer.

0: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en De Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 2 uur.
4: Goedemiddag. Rijden onder invloed van cannabis blijft langer gevaarlijk dan je denkt. Pas uren na het gebruik piekt het risico op een ongeval. Zelfs als de drugswaarden in je bloed al gedaald zijn, dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
5: Ja, dat is toch wel een belangrijk pijnpunt, hè, dat het risico optreedt. Net wanneer mensen denken dat ze toch wel opnieuw in staat zijn om te rijden en dus geen enkel gevoel meer hebben dat ze high zijn of onder invloed van die cannabis zijn. En dan is met name het ongevalsrisico het hoogst 4 uur na gebruik. En dat is toch wel een nieuw gegeven.
4: 13% van de bestuurders tot 35 jaar reed het afgelopen jaar zeker 1 keer onder invloed van drugs. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
6: Als je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan, toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is. 3 jaar voor kleine toestellen zoals smartphones.
4: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met Manchester City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
1: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be. Kies
3: voor
1: mooie.
3: Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Een meisje van 18 uit het Waasland is vrijgesproken voor het neersteken van een man in de studentenbuurt in Antwerpen. De feiten gebeurden vorig jaar na een avondje uit. Zij en een vriendin werden toen lastiggevallen en aangevallen door een agressieve man. Het meisje haalde een mes uit haar handtas en stak de man 2 keer neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar overleefde de feiten. De rechtbank oordeelt nu dat zij handelde uit wettige verdediging en spreekt haar daarom vrij. Niet minder dan 1/4 van de werknemers van het stedelijk onderwijs in Antwerpen heeft de voorbije 6 maanden meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsbevraging van IDW bij het schoolpersoneel. Naast leerkrachten werden ook administratieve medewerkers en poetspersoneel slachtoffer van verbale of fysieke agressie door leerlingen, hun ouders of door derden. Het stedelijk onderwijs noemt de situatie onaanvaardbaar en wil scholen extra ondersteunen met opleidingen, bemiddeling en strengere afspraken rond respectvolle communicatie. De 16-jarige Martin Diaz, die vorige week het leven liet bij het zware verkeersongeval in Brasschaat, wordt maandag begraven. De familie vraagt uitdrukkelijk om dat afscheid in alle rust en sereniteit te laten verlopen, zonder pers of publieke aandacht. Bij het ongeval botste een Audi met 5 tiemers aan boord tegen een boom in de Sion-Kloosterlaan. De 17-jarige bestuurder had geen rijbewijs en verloor vermoedelijk aan hoge snelheid de controle over het stuur. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond.

0: Niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen.
1: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
2: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
3: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
4: Schoon, hè, die gazon.
5: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
4: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
5: En voilà, onze tuin content.
4: Ja, en onze portemonnee ook.
5: Ja.
1: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 3 uur.
7: Goedemiddag. Ons land is nu definitief veroordeeld in de Métisse zaak. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De zaak gaat over kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Zij werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
8: Je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan. Toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is. 3 jaar voor kleine toestellen zoals smartphones.
7: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos, zijn in een pleeggezin in Portugal geplaatst. Ze blijven daar tot er in Frankrijk een gepaste thuissituatie voor hen is gevonden. Hun moeder en stiefvader zijn intussen opgepakt. Ze worden verdacht van mishandeling. Ze verschijnen straks nog voor de onderzoeksrechter. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
9: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
10: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Mijn favoriet vieruurtje is ongetwijfeld een pannenkoek van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Federale politie is nog altijd op zoek naar Steve de Meij, de man van 44, die donderdag wist te ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De geïnterneerde man staat op de Most Wanted-lijst en geldt als gevaarlijk voor derden. De Meij werd eerder geïnterneerd voor gewelddadige feiten en 5 jaar geleden viel hij ook een verpleegkundige aan in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent. De politie vraagt om hem niet zelf te benaderen, maar als je de man ziet, meteen de hulpdienst te verwittigen. Een bestuurder van 18 jaar met een voorlopig rijbewijs is gisteravond tegen een politieauto gebotst aan de Marnixplaats in Antwerpen. De jongeman trok de aandacht van een politiepatrouille door zijn gevaarlijke rijgedrag. Toen agenten hem wilden controleren, probeerde hij nog snel van plaats te wisselen met een passagier. Uiteindelijk reed hij een politiewagen aan. De agenten konden de bestuurder uiteindelijk tegenhouden en stelden daarbij verschillende overtredingen vast. De gemeente Schoten trekt dit jaar bijna 15.000 euro uit voor de ondersteuning van wijkverenigingen. De subsidie is bedoeld voor activiteiten zoals een buurtfeest, rommelmarkt of ontmoetingsmoment. Volgens het lokaal bestuur spelen de verenigingen een belangrijke rol in de buurtwerking en de sociale samenhang. Met de geldsteun wil de gemeente het engagement van vrijwilligers extra waarderen en versterken. In Brasschaat heeft een eik van 150 jaar oud een jaar na zijn verplaatsing nog maar amper bladeren. De boom werd verplant naar een park achter de voormalige feestzaal Lucullus aan de Bredabaan om plaats te maken voor een nieuwbouwproject. Volgens boomverzorgers is nu een groot deel van de kruin afgestorven en zullen uitgedroogde takken niet meer herstellen. Mogelijk was de combinatie van de verhuizing en de droge zomer er te veel aan. Helemaal opgegeven is de eikenboom nog niet, maar als hij nog herstelt, zou dat tientallen jaren kunnen duren.
2: Terug naar de muziek. Met minimaal 5 en

0: wordt het tropisch warm.
1: El día de los hits.
0: Dus zet Radio Park maar heel luid. Want op Pinkstermaandag kappen wij officieel de zomer.

0: Zeg, ChatGPT.
1: Ja?
0: Ik moet morgen naar de dokter. Wat als nu mijn ondergoed gezien wordt?
1: Dan hoop ik dat het van Dolce Donna en Capella is.
0: Ah, dan ga ik er nu beter even langs?
1: Absoluut. Wil je dat ik de route voor je uitstippel?
0: Ja, ja, dat is goed.
1: Dolce Donna, Dorpstraat 49 te Capelle, vlak over Manus.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Want zelfs bij de dokter wil je klasse uitstralen.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
4: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
3: Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 4 uur.
8: Goedemiddag. De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren was ontsnapt, is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted-lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Het is nog niet duidelijk waarom hij wegliep. In Sint-Niklaas is een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De politie doorzoekt het gebouw met explosieve honden. Alle leerlingen worden opgevangen in een evenementenhal in de buurt. Volgens het parket gaat het op het eerste gezicht om een valse melding. Het Hof van Cassatie heeft ons land nu definitief veroordeeld in de zaak rond rassensegregatie in koloniaal Congo. Het gaat om kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Ze werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. In Nederland is er nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en zat daarna thuis in quarantaine. De persoon ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
4: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
9: kies voor mooie mode, Shirt Center.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De correctionele rechter in Antwerpen heeft tot 40 maanden cel uitgesproken voor 4 drugscriminelen die betrokken waren bij productie en verkoop van Flacca, de zogeheten zombiedrug. De 2 speelfiguren moeten ook €20.000 boete betalen en elk €40.000 afstaan. Volgens het onderzoek vergeleken de hoofdverdachten zichzelf met de personages uit de tv-reeks Breaking Bad. Flacca is een gevaarlijke synthetische drug die gebruikers extreem agressief en verward kan maken. Een meisje van 18 uit het Waasland is vrijgesproken voor het neersteken van een man in de studentenbuurt in Antwerpen. De feiten gebeurden vorig jaar na een avondje uit. Zij en een vriendin werden toen lastiggevallen en aangevallen door een agressieve man. Het meisje haalde een mes uit haar handtas en stak de man 2 keer neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar overleefde de feiten. De rechtbank oordeelt nu dat zij handelde uit wettige verdediging en spreekt haar daarom vrij. In de haven van Antwerpen heeft de Vlaamse overheid een controleactie gehouden tegen emissiefraude bij vrachtwagens. De controles richten zich op trucks met een uitzonderlijk hoge uitstoot. De komende 6 weken worden in de haven zo'n 200.000 vrachtwagens van op afstand gemonitord. Bij eerdere controles bleek tot 10% niet in orde met de uitstootregels. Boetes voor fraude kunnen trouwens oplopen tot €2.500. Vanaf 2027 krijgt Kasteel Withof in Brasschaat een nieuwe bestemming als kleinschalige ondernemers zitten. In het historische kasteel komen kantoorruimtes voor bedrijven, vrije beroepen en medische professionals. Volgens de projectontwikkelaar is er bewust gekozen voor karaktervolle werkplekken in plaats van een klassieke kantooromgeving. Het domein van 3 hectare behoudt zijn historische uitstraling. Het ligt vlakbij belangrijke invalswegen richting Antwerpen en Nederland. Door het lange weekend met Pinkstermaandag wijzigt de afvalophaling in Brasschaat. Restafval wordt die dag niet opgehaald, waardoor inwoners van de rode zone hun grijze container pas op vrijdag 29 mei mogen buitenzetten. Ook de ophaling van GFT-afval vervalt op Pinkstermaandag, dat wordt niet ingehaald. Daarnaast blijft het recyclagepark op de feestdag maandag 25 mei ook gesloten.

0: week wordt het tropisch warm.
1: El día de los hits del verano.
0: Dus zet Radio Park maar heel luid. Want op Pinkstermaandag kappen wij officieel de zomer. Met de dag van de zomerhits. Van 6 uur 's morgens tot klokslag middernacht. Alleen maar zonovergoten classics. Tropische knallers. En hits die smaken naar cocktails op een strandstoel. Ramen open, slippers aan, zonnebril op en het volume op 10. Pinkstermaandag wordt één grote zomersoundtrack. De dag van de zomerhits. Alleen op Radio Park.

0: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
1: Een warmtepomp?
0: En een geothermische boring, hè?
1: Toch geen drie firma's, hè?
0: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
1: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar een mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Samen rond het vuur. Een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
4: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
6: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
7: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van zes artiesten in zes Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Louisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en De Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
8: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
9: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
10: Goedemiddag. De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren ontsnapte is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de most wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Hij wordt nog verhoord. In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog altijd om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. En nog in Nederland is er nu nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 Hanta-besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Er rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. Want de NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Brit Monte.
11: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostende en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
10: De drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. En voetbalclub RWDM degradeert naar de eerste amateurklasse. Ook in beroep haalde het zijn licentie voor het profvoetbal niet. Daardoor zakt de club dus naar het amateurniveau. RWDM kampt al een tijdje met financiële problemen. De club is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Door de beslissing mag Club Next, dat eerder wel moest degraderen, nu toch in 1B blijven. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
12: Shirt Center, het adres voor dames- en herenmode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en kies voor mooie mode. Shirt Center.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Een bestuurder van 18 jaar met een voorlopig rijbewijs is gisteravond tegen een politieauto gebotst aan de Marnixplaats in Antwerpen. De jongeman trok de aandacht van een politiepatrouille door zijn gevaarlijke rijgedrag. Toen agenten hem wilden controleren, probeerde hij nog snel van plaats te wisselen met een passagier. Uiteindelijk reed hij een politiewagen aan. De agenten konden de bestuurder uiteindelijk tegenhouden en stelden daarbij verschillende overtredingen vast. Restaurantketen Lucy Chang en eigenaar Peter Michaels riskeren een zware financiële sanctie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Volgens de Sociale Inspectie werkte de keten jarenlang met fictieve loonbrieven om sociale bijdragen voor bijna 300 werknemers te ontwijken. De openstaande schuld bedraagt volgens de RSZ nog ruim 1 miljoen euro. Na het faillissement 5 jaar geleden nam Michaels met een nieuwe vennootschap onder meer het restaurant van Lucy Chang in Brasschaat opnieuw over. Vonnis in de zaak op 18 juni. De politiezone Rode en Schelde heeft in Destelbergen in Oost-Vlaanderen een verdacht voertuig onderschept dat gelinkt wordt aan heel wat diefstallen in Antwerpen. In de wagen lagen onder meer autobanden, tuinmachines, een speedpedelec, een kruiwagen en zelfs een zak aardappelen. Die krijg je tegenwoordig haast gratis, dacht ik. Het voertuig werd 's nachts via ANPR-camera's gevolgd en 3 uur later aan de kant gezet. Intussen hebben meerdere slachtoffers van de mogelijke inbraken zich gemeld. Het onderzoek loopt nog verder. De gemeente Schoten trekt dit jaar bijna 15.000 euro uit voor de ondersteuning van wijkverenigingen. De subsidie is bedoeld voor activiteiten zoals een buurtfeest, rommelmarkt of ontmoetingsmoment. Volgens het lokaal bestuur spelen de verenigingen een belangrijke rol in de buurtwerking en de sociale samenhang. Met de geldsteun wil de gemeente het engagement van vrijwilligers extra waarderen en versterken.

0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Redabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
3: Een goede avond. In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan om rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse wordt er een zwemzone ingericht. En dat is nodig, zegt Roens.
4: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Men kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn twee heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone is de veiligheid natuurlijk. En twee, de waterkwaliteit.
3: Rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
5: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostende en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
3: Die drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur 's middags naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar 4e bronzen medaille op een EK en het 2e op rij. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Bettiol was de beste van de vroege vlucht. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De beste Belg was Jasper Stuyven op een 3e plek. De Portugees Afonso Eulalio blijft in het roze. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
6: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcaine Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Baalstraat 12 in Hartje Scholten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: ik word er tropisch warm.
1: El día de los hits del verano.
0: Dus zet Radio Park maar heel luid. Want op Pinkstermaandag kappen wij officieel de zomer. Met de dag van de zomerhits. Van 6 uur 's morgens tot klokslag middernacht. Alleen maar zonovergoten classics. Tropische knallers. En hits die smaken naar cocktails op een strandstoel. Ramen open, slippers aan, zonnebril op en het volume op 10. Pinkstermaandag wordt één grote zomersoundtrack. De dag van de zomerhits. Alleen op Radio Park.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: De correctionele rechter in Antwerpen heeft tot 40 maanden cel uitgesproken voor 4 drugscriminelen die betrokken waren bij productie en verkoop van Flacca, de zogeheten zombiedrug. De 2 speelfiguren moeten ook €20.000 boete betalen en elk €40.000 afstaan. Volgens het onderzoek vergeleken de hoofdverdachten zichzelf met de personages uit de tv-reeks Breaking Bad. Flacca is een gevaarlijke synthetische drug die gebruikers extreem agressief en verward kan maken. Een meisje van 18 uit het Waasland is vrijgesproken voor het neersteken van een man in de studentenbuurt in Antwerpen. De feiten gebeurden vorig jaar na een avondje uit. Zij en een vriendin werden toen lastiggevallen en aangevallen door een agressieve man. Het meisje haalde een mes uit haar handtas en stak de man 2 keer neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar overleefde de feiten. De rechtbank oordeelt nu dat zij handelde uit wettige verdediging en spreekt haar daarom vrij. De 16-jarige Martin Diaz, die vorige week het leven liet bij het zware verkeersongeval in Brasschaat, wordt maandag begraven. De familie vraagt uitdrukkelijk om dat afscheid in alle rust en sereniteit te laten verlopen, zonder pers of publieke aandacht. Bij het ongeval botste een Audi met 5 tiemers aan boord tegen een boom in de Sionkloosterlaan. De 17-jarige bestuurder had geen rijbewijs en verloor vermoedelijk aan hoge snelheid de controle over het stuur. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Door het lange weekend met Pinkstermaandag wijzigt de afvalophaling in Brasschaat. Restafval wordt die dag niet opgehaald, waardoor inwoners van de rode zone hun grijze container pas op vrijdag 29 mei mogen buitenzetten. Ook de ophaling van GFT-afval vervalt op Pinkstermaandag, dat wordt niet ingehaald. Daarnaast blijft het recyclagepark op de feestdag maandag 25 mei ook gesloten. Vanaf 2027 krijgt Kasteel Withof in Brasschaat een nieuwe bestemming als kleinschalige ondernemers zitten. In het historische kasteel komen kantoorruimtes voor bedrijven, vrije beroepen en medische professionals. Volgens de projectontwikkelaar is er bewust gekozen voor karaktervolle werkplekken in plaats van een klassieke kantooromgeving. Het domein van 3 hectare behoudt zijn historische uitstraling. Het ligt vlakbij belangrijke invalswegen richting Antwerpen en Nederland.

0: ChatGPT.
1: Ja?
0: Ik wil een leuk zijden jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
1: Dan doen we alsof die op vakantie is.
0: Top idee.
1: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
0: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
1: Dat zit goed. Jij straks ook.
2: Met Shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
4: Een goede avond. Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort één van hen.
5: We wisten dat het erg ging zijn, maar we hadden er ons op getraind, maar het is erger dan dat ik dacht. Maar heel kwaad en ik ga terug gaan. We hadden getraind, we hadden drills gekregen, we waren gewaarschuwd. Maar dat er zoveel, het was extreem. Het was extreem.
4: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er een bom in een bakkerij en nog één in een andere woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. Vlaanderen opent 10 nieuwe openwaterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan over rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse. Je hoort minister Roens.
6: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Men kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn twee heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone. Is de veiligheid natuurlijk. En twee, de waterkwaliteit.
4: De extra zwemzones komen goed van pas bij het warme weer dit weekend. Netbeheerder Elia pauzeert zijn opruimactie van zeemijnen. Omdat er dit weekend heel wat dagjestoeristen worden verwacht aan de kust met het mooie weer. Sinds maart ruimt Elia samen met ontmijningsdienst Dovo Duitse zeemijnen op uit de Tweede Wereldoorlog. Want die zeemijnen liggen in de weg voor toekomstige werken aan kabels. De werken worden dus nu even gepauzeerd omdat het druk wordt aan de kust. De werken op zee gaan wel gewoon verder. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar vierde bronzen medaille op een EK. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
7: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Marc Cain en Brax. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
8: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: wordt het tropisch warm.
1: El día de los hits.
0: Dus zet Radio Park maar heel luid. Want op Pinkstermaandag kappen wij officieel de zomer.

0: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
1: blijft het water in de grond.
0: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
2: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
3: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
4: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
5: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
4: Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholte. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholte, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
9: Een goede avond. Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort een van hen.
10: Voor mij was het ergste stuk in de haven, het verwerkingsproces daar. Uren en uren op de knieën gezet. Mensen die ze al in elkaar geramd hadden, die gebroken botten hadden.
9: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er één bom in een bakkerij en nog een andere in een woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldige wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. De baas van het Pakistanse leger is op weg naar de Iraanse hoofdstad Teheran om het vredesakkoord tussen Iran en de VS af te werken. Dat zeggen bronnen uit het Pakistanse onderhandelingsteam. Sinds begin april geldt er een tijdelijk staakt het vuren tussen de VS en Iran. Het vredesoverleg zat de afgelopen tijd muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
5: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
11: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een notte rijden. Dus hebben ze ons met onze notte naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en De Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
3: Leuk hè, zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken. Alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
5: Een goede avond. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkel band. Het zijn er nu al 2099, en dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Soehal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter ook vaker voor een straf met een enkel band. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
6: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
5: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De NAVO moet reageren op de ontgoocheling van Trump over het bondgenootschap. Dat heeft Amerikaans buitenlandminister Rubio gezegd. President Trump vindt dat hij niet genoeg steun krijgt van de NAVO-bondgenoten in de oorlog in het Midden-Oosten. Zo wil hij toegang tot militaire bases van andere NAVO-landen om zich beter te kunnen wapenen in die oorlog. Eerder dreigde Trump ook al de NAVO te verlaten als hij niet genoeg steun krijgt. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
1: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en kies voor mooie mode, Shirt Center.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de Waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Brerabaan 1003 in Braschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Zeg, ChatGPT.
3: Ja?
2: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
3: Nu lijkt het meer op dessert.
2: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy... Maar niet kaboom seks, hè?
3: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft.
5: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel. Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Braschaat en op kledingwieland.be.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
7: Een goede avond. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkel band. Het zijn er nu al 2099 en dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Zuhal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter nog vaker voor een straf met een enkel band. Op het festival Extrema Outdoor in Houtale-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
8: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
7: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquota zelf te bouwen. Je hoort Bonte.
9: Met als voorwaarde dat je gereserveerd blijven voor studenten die het moeten doen met een beurs of die effectief tot de lagere inkomens zoeken behoren. Dus dat is de voorwaarde, dat is de win-win die we ook zoeken. En we stellen vast in Gent, in Leuven, dat dat toelaat om inderdaad fors onder de marktprijs quoten aan te bieden aan die studenten.
7: Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe quoten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib. Komende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 vermoedelijke besmettingen en 177 sterfgevallen. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder. Minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
10: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcaine Sports, Peuteray, Munte en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Scholten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Gewoon, hè, die gazon.
1: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
0: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
1: En voilà, onze tuin content.
0: En onze portemonnee ook.
1: Ja.
2: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11. Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
3: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Job. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Job? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
5: Een goede avond. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. De politie onderzoekt nu nog wie er achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte ook lang aanhoudt. Weerman David de Henao.
6: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
5: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarbij was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
7: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur. Kies voor mooie mode. Shirtcenter.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
3: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
5: Die eerste hap, sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van middernacht.
7: Een goede nacht. Kredietbeoordelaar Fitch behoudt zijn kredietscore voor ons land, nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. Ze onderzoekt nu nog wie achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenhouw.
8: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
7: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. Vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
9: Shirt Center, het adres voor dames- en herenmode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
10: kies voor mooie mode. Shirt Center.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: wordt het tropisch warm.
1: El día de los hits.
0: Dus zet Radio Park maar heel luid. Want op Pinkstermaandag kappen wij officieel de zomer.